in Japan. Bij een mens afgroen grote trauma wat dat bloed als het leven geeft. Dan bereikt deze kefir terug. Is het maar eenmaal in die purchase-prijs geraten, komt man nie wieder daraus.